0: Your golden years. Nostalgie Plus.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Yes!
1: Allee, joh, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
0: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
0: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Ja, goedemorgen. Het is nog altijd zomervakantie, hè? Dus daar hoort ook een classic bij die klinkt als vakantie. En die krijg je als eerste, eentje van Barry Manilow. 1 over 7, goedemorgen. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kallion.
8: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft brandweer de zware natuurbrand bijna volledig omsingeld. Ze hebben met graafmachines in de grond greppels gemaakt om het vuur tegen te houden. De situatie blijft wel ernstig, vooral in het oosten blijft het vuur onvoorspelbaar. Het weer was gisteren ook erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. Ook vandaag ziet het er niet beter uit en moet de brandweer vooral van op de grond werken. Wel goed nieuws vanuit Frankrijk. De zware bosbrand in dit departement Var is na een maand volledig gedoofd. Het vuur heeft zo'n 5700 hectare natuur verwoest. 6000 mensen moesten hun huizen verlaten en verschillende wijngaarden en tientallen huizen konden niet gered worden. President Emmanuel Macron belooft dat de getroffen gemeenten dezelfde steunmaatregelen krijgen als andere getroffen gebieden in Gironde, waar nog altijd een grote brand woedt. En onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, zijn niet voorbij Spanje geraakt in hun tweede wedstrijd op het WK in Waver. Ze bleven steken op een 1-1 gelijkspel. De Red Panthers maakten als eerste een doelpunt op een strafcorner. Maar in de derde kwart maakte Spanje gelijk, ook op een strafcorner. In de stand staan België en Spanje aan de leiding met elk 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door naar de volgende ronde. Erg regenachtig vandaag, met mogelijk ook een onweer. Aan de kust verschijnen er wel brede opklaringen met maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden.
7: En dan is het 3 over 7. Dit zijn de files van een kwartier of meer. Zo is het. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 48 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. De afrit daar is afgesloten. Op de R2 Antwerpen-Beveren 21 minuten van de A12 tot de Tijsmanstunnel. En op de E313 naar Antwerpen 17 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost.
9: Van je leven.
10: Tony Talboom.

19 augustus, ja, dan voelen we september toch al stilaan binnenkomen. Ik heb zelfs hier en daar al terug naar school gezien in sommige winkels. Maar ja, we gaan toch nog eens dat vakantiegevoel helemaal bovenhalen met een plaat die je overal mee naartoe neemt. Vooral naar de zon van drie broers uit Martinique. Feest mee met de Gibson Brothers. En zometeen Erwin, die ons op de hoogte brengt van de weersverwachting.

0: En er staat ook al een leuke meezinger voor je klaar uit de 80's. Probeer vooral die hoge noten te halen. Aha, komt eraan met Take On Me. Maar eerst eens even checken of het weer even zonnig gaat worden als deze plaat van de Gibson Brothers. Ik vrees er een beetje voor. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Hey, ja, ik zie nu naar buiten, grijs. Dus we gaan die zon weer niet veel zien vandaag, zeker.
1: Klopt, je zal het met de zomerse platen moeten doen, vrees ik. Want dat ziet er niet echt zomers uit. De zon komt er nauwelijks aan te pas. Veel wolken, daar valt af en toe ook regen uit. Vanmiddag gaat het dan vooral om buien. Met in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant felle buien. Met kans op onweer bij een graad of 20. Dus nee, het is een beetje anti-zomers vandaag.
0: Oh, en dan zijn we zo goed begonnen, hè? Dat is toch ongelooflijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Ah. Ja, oké. Ik moet er even van me komen. Hoe gaat het verder deze week?
1: Wel, beter. In die zin, morgen keert de zon terug. Dat is toch al iets. Maar we moeten toch opnieuw rekening houden, vooral na de middag met verse buien. En dat is meteen ook het weerbeeld van vrijdag. Een degelijke start, maar in de loop van de dag komen toch opnieuw buien opzetten. Het weekend, daar zetten we onze joker in. Dat ziet er voorlopig overwegend droog uit. Misschien dat er zaterdag nog een enkel buitje ontstaat. Maar zondag is het echt wel droog met redelijk wat zon bij een fraaie 22 graden.
0: Oké, dat is een normaal zomersdagje, denk ik dan.
1: Zoiets, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
0: Ik ga toch eens vragen, Erwin, kan je al zo ver vooruit kijken? Is dit nu de rest van de zomer, zo dat wisselvallige?
1: Ja, ik denk dat augustus toch een wisselvallige trend aanhoudt.
0: Ja.
1: Want begin volgende week zie ik toch opnieuw wat buitjes tot ontwikkeling komen. Het is wel zo, de lange termijnkaarten die laten het in september toch nog eens een keertje lekker zomeren. Dus
0: Oké.
1: Komt wel.
0: We hebben nog iets om naar uit te kijken.
1: Ja, ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, dankjewel Erwin. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen.

0: Zometeen een van de langste nummer 1 hits ooit. 8 minuten, maar ik draai wel de ingekorte versie. Dan McLean en American Pie.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
5: shine. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: The Good Morning Show.

Het handgeschreven tekstblad van American Pie is enkele jaren geleden geveild. En dat bracht meer dan 1 miljoen euro op. Toch niet slecht voor een nummer dat bijna niet op de radio paste, omdat het zo lang was. Zometeen een nummer geschreven door een man die zichzelf helemaal moest inleven in de wereld van de vrouw. Want anders was die classic er nooit gekomen. Maar eerst deze van Andy Kim. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus.

I'm Every Woman Nu. We zingen het allemaal mee. Werd geschreven door Nicholas Ashford van Ashford & Simpson. En hij legde uit: het hele vrouwending tussen aanhalingstekens kostte lang om door te dringen. Ja, het is moeilijk als je de rol van een vrouw moet aannemen, volgens Nicholas. Ja, woorden van een man die het meest iconische vrouwenemancipatielied van de disco-era heeft gemaakt. En het werd ook de eerste solo-single van Chaka Khan.

0: Ja, toen Nicolas deze tekst schreef, krapte hij af en toe toch eens door zijn haar. I'm Every Woman, Chaka Khan. Het is 7:01. De zomer van je leven. We pakken geregeld dat vakantiegevoel samen vast bij Nostalgie Plus. Zo meteen met een Italiaanse hit van Ricky e Poveri. Maar eerst het nieuws met Frauke Caljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen flexijobben. Het waren er afgelopen maand bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds juli kan je in alle sectoren flexijobben. Vooral de horeca, handel en voedingssector blijven heel populair. Maar deze zomer kiezen opvallend veel flexijobbers voor de bewakings- en toezichtssector, vooral voor de festivals. In de Hoge Veenen heeft de brandweer de zware natuurbrand bijna volledig omsingeld. Ze hebben met graafmachines in de grond greppels gemaakt om het vuur tegen te houden. De situatie blijft wel ernstig, vooral in het oosten blijft het vuur onvoorspelbaar. Het weer was gisteren ook erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. En ook vandaag ziet het er niet beter uit en moet de brandweer vooral van op de grond werken. En Amerikaans president Trump heeft de extra importheffingen van 50% voor Canadese producten uitgesteld. Met 3 dagen. De twee landen hebben last minute een akkoord gesloten. Het kwam er enkele uren voor de heffingen zouden ingaan. De Canadese premier Carney zegt dat er grote vooruitgang is geboekt, maar dat er nog stevige handelsgesprekken volgen. Het is erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer. Aan de kust verschijnen er brede opklaringen met maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En dan lange files rond Antwerpen en naar Antwerpen op de R1. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je op dit moment meer dan een uur, 67 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. Die afrit is afgesloten. Op de E313 naar Antwerpen verlies je daarom ook bijna een uur, 57 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost.
3: The Good Morning Show.

0: ABBA en SOS. Zometeen ben je weer helemaal mee met de krantenkoppen van vandaag. Eerst Sam Cooke, die was zo slim dat hij zijn eigen platenlabel oprichtte. Als eerste in zijn vak, maar helaas veel te vroeg van ons ontnomen. Hij werd slechts 34. Maar de impact op de muziek die hij neerzette, die blijft voor altijd natuurlijk. Wonderful World.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.
4: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ellen Foley en What's the Matter Baby. Goedemorgen. Een reggae hit uit 1967 van de Paragons uit Jamaica. Debbie Harry die was zo verliefd op reggae. Toen ze dat nummer hoorde, wist ze meteen, hier kunnen we iets bijzonders mee doen. The tide is high komt eraan. Maar eerst breng ik jou op de hoogte van de krantenkoppen. We beginnen met het economische nieuws. Meerdere kranten, waaronder het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en De Tijd, schrijven dat de stijgende rente de plannen van de regering De Wever nog moeilijker maakt. Omdat de Belgische staat nu duurder moet lenen, wordt het ook lastiger om de begroting op orde te krijgen. In de Hoge Venen blijft de nasleep van de grote brand ook verrassen. Het laatste nieuws meldt dat er door het vuur opnieuw munitie uit de Tweede Wereldoorlog bovenkwam. Hulpdiensten hoorden daardoor op sommige plaatsen nog sporadische ontploffingen. De Standaard schrijft dan weer over Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, riskeert een forse boete als het zijn algoritmes niet aanpast. En tot slot nog Defensie, het Belang van Limburg, bericht dat er bij het kamp in Leopoldsburg een nieuw stafgebouw komt. Daarvoor wordt bijna 9,5 miljoen euro uitgetrokken.

0: Morning Show.
1: Nostalgie Plus.
2: Met een beetje handgeklap en een raar kreetje om je in de wereld van de wakker te krijgen met de Michael Zegeband. En zo meteen ook de mama's en de papa's.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
3: DSM Keukens.
2: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Even in de hoogste energiestand, want de trams die staan hier al gereed met Shout.
10: Your golden.
9: Het is bijna 8 uur. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Steeds meer mensen flexijobben. Het waren er afgelopen maand bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works. Sinds juli kan je in alle sectoren flexijobben, want de federale regering versoepelde de regels. Vooral de horeca, handel en voedingssector blijven heel populair. Maar deze zomer kiezen flexijobbers ook voor de bewaking- en toezichtssector. Vooral voor de festivals. In de Hoge Venen heeft de brandweer de zware natuurbrand bijna volledig omsingeld. Ze hebben met graafmachines in de grond greppels gemaakt om het vuur tegen te houden. De situatie blijft wel ernstig. Afgelopen nacht waren er heel wat opflakkeringen. Het weer was gisteren ook erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. Ook vandaag ziet het er niet beter uit en moet de brandweer vooral van op de grond werken. Op het WK hockey hebben onze vrouwen de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in een tweede wedstrijd. De Red Panthers scoorden het eerst een doelpunt, maar Spanje maakte gelijk in het derde kwart. België en Spanje staan samen op kop. Morgen volgt uw laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door naar de volgende ronde. En voetbalclub Union is zijn sterkhouder Promise David kwijt. De Canadese aanvaller trekt naar de Engelse Premier League. Brighton huurt Promise David voor 1 seizoen met een aankoopoptie. David speelde sinds 2024 bij Union en maakte 41 goals en pakte met Union de titel. Ook rode duivel Axel Witsel heeft een nieuwe club. Hij gaat voetballen bij het Franse Nice. Witsel tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer en maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden.
9: En dit zijn de files van een uur of langer. Ja, lange files. Naar en in de buurt van Antwerpen. Op de E313 naar Antwerpen. 91 minuten aanschuiven van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpsring naar Gent is dat meer dan een uur. 62 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. De afrit daar is afgesloten.
12: De zomer van je leven. Tony Talboom.

dat was er eentje om je nog eens lekker uit te rekken en een beetje weg te dromen. Kan allemaal op een donderdagochtend bij Nostalgie Plus. En ja, en Sail Away. Love, Togetherness and Devotion. Ja, een mooiere bandnaam kan je toch niet bedenken. Dit is Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Goeie

0: live and die.
1: Straks in je radio een mini-western van 3 minuten. Maar eerst CCR die al beginnen te klagen over de regen.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Pas op voor die een borduur.
2: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Ja, leuk hè, als je met een beetje excitement aan je dag kan beginnen. Pointer Sisters, die doen het ons voor straks. En popliedjes, ja, die kunnen ook een spannend verhaal vertellen. I Did What I Did For Maria klinkt als een romantische liefdesverklaring, maar eigenlijk is het een mini-western. Een man zoekt wraak voor zijn geliefde Maria en betaalt daar uiteindelijk zelf de prijs voor. 3 minuten muziek, maar wel met een heel filmverhaal. Luister mee.

0: Heerlijk als de golven van de zee, zo meteen met Santana Samba Pati, meteen na het nieuws. Vrouwtje Caljon, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Clément van de Kerkhoven, de zoon van Wendy van Wanten, is officieel erkend als prins. Dat schrijft de krant Le Soir. Vorig jaar bevestigde prins Laurent dat Clément zijn kind was en hij heeft hem nu officieel erkend bij de burgerlijke stand. Clément werd geboren voor het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire. Koning Philippe moet nu zijn titel enkel nog ondertekenen in een koninklijk besluit, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat zou willen doen. Het was een goede nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Ze hebben gisteravond het vuur bijna volledig omsingeld met graafmachines. Er waren wel nog wat opflakkeringen, maar de brandweer krijgt controle over het vuur. Het weer was gisteren ook erg slecht, waardoor geen enkel blusvliegtuig of helikopter kon opstijgen. Het is niet duidelijk of dat vandaag wel zal lukken. En de rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij de Turkse club Fenerbahçe. Die speelde gisteravond tegen het Franse Lyon in de voorronde van de Champions League. Lukaku kwam 10 minuten voor het einde op het veld, maar veel heeft hij niet kunnen betekenen. Het bleef 1-1. Lukaku was wel tevreden en kijkt uit naar meer. Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen, lokaal is er ook kans op een onweer.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En gelukkig beginnen die lange files in en rond Antwerpen een beetje te krimpen. Op de E313 naar Antwerpen verlies je nog wel 42 minuten van Masshoven tot Antwerpen-Oost. Op de E34.

0: 30 naar Ranst. 34 minuten van Oelegem tot Ranst. Op de E19 naar Antwerpen. 26 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E19 naar Antwerpen. 25 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Ergens anders in de file is dat minder dan 20 minuten.
1: The Good Morning Show.

0: John Fred en his Playboy Band komt ons zo meteen ook nog amuseren. En dan reizen we even terug naar de zomer van 1987 met een hit die iedereen kan meezingen en een Belgisch nieuwsfeit dat je elke dag nog merkt als je de televisie opzet.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: FK Fred, Earl Dunkley en Hotel California. Die zit ook nog in de playlist op deze woensdagochtend.
1: De zomer van je leven.
0: Zomer van 1987. Op 11 juli wordt de 5 miljardste mens geboren, Matej Gaspar, in Zagreb, Joegoslavië. Symbolisch natuurlijk. De Verenigde Naties riepen 11 juli 1987 officieel uit als de dag waarop de wereldbevolking de grens van 5 miljard overschreed. En in ons land, het kabeldecreet zet de deur open voor commerciële televisie in Vlaanderen. Op de radio wordt dan weer meegezongen met een kopje koffie. Een nummer dat laat zien dat je voor een goede hit geen grote woorden nodig hebt.
1: Nos

0: dit blijft legendarisch. De Eagles en Hotel California. En nog meer legendarische muziek in je radio. De Motown 25 televisieshow in 1983. Waarbij Michael Jackson de moonwalk voor het eerst live deed. Op Billie Jean werd bekeken door 34 miljoen Amerikanen. En de volgende ochtend belden zelfs Fred Astaire en Gene Kelly, de twee grootste dansfenomenen van de 20e eeuw, om Michael Jackson persoonlijk te feliciteren.
1: Welkom bij

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Ment bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
10: Steelers Wheel, die hebben maar een paar grote hits. En de volgende, ja, die blijft gewoon voor eeuwig leven. Hè. Stuck in the middle with you. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 9:00. Dit is het nieuws met Frankje Kallion. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Prins Laurent heeft Clément van de Kerkhoven, zijn zoon met Wendy van Wanten, officieel erkend als zijn kind. Dat schrijft de krant Le Soir. Vorig jaar bevestigde prins Laurent dat Clément zijn kind was en hij ondertekende nu ook het document bij de burgerlijke stand. Clément kan nu dus officieel prins worden. Koning Philippe moet dat wel eerst ondertekenen in een koninklijk besluit, maar hij heeft eerder al aangegeven dat hij dat zou willen doen. Als Clément prins wordt, verandert dat niet echt iets aan zijn leven, want er hangen geen vaste taken aan zijn titel. En het ziet er goed uit voor de brandweer in de Hoge Venen. Ze krijgen vandaag hulp van de weergoden om de zware natuurbrand te bestrijden. In de late namiddag of vooravond gaat het hard regenen en lang regenen. Ook de wind is minder sterk dan de voorbije dagen en dat moet het vuur minder snel verspreiden. Gisteravond heeft de brandweer het vuur bijna volledig omcirkeld. Er waren wel enkele opflakkeringen, maar de brandweer krijgt wel veel meer vat op de natuurbrand. Steeds meer mensen flexijobben. Het waren er afgelopen maand bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works. Sinds juli kan je in alle sectoren flexijobben, want de federale regering versoepelde de regels. Vooral de horeca, handel en voedingssector blijft heel populair. Maar deze zomer kiezen flexijobbers ook voor de bewakings- en toezichtssector, vooral voor de festivals. Op het WK hockey hebben onze vrouwen de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede wedstrijd. De Red Panthers scoorde het eerste doelpunt, maar Spanje maakte gelijk in het derde kwart. België en Spanje staan samen op kop. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door naar de volgende ronde. Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer en maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden.
10: En dan nog de files van een kwartier of meer op de E313 naar Antwerpen. Een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Antwerpen, 21 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Die afrit is afgesloten.
12: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Mick Jagger die doet hier mee, gratis, helemaal voor de lol. En daardoor vroeg iedereen zich af waarom hij meezingt over iemand anders zijn ijdelheid. Ja, ik vermoed dat het een beetje leedvermaak is. Straks O'Casey en de Sunshine Band. Goedemorgen, dit is Nostalgie Plus.

0: Oh, ik geef het nog lang niet op hoor. Tot 11 uur bij je en dan is Domi hier ook weer natuurlijk. Hè. Na de Beatles twijfelde Paul McCartney zo hard aan zichzelf dat sommige muziek bijna niet werd uitgebracht. Straks een voorbeeld daarvan. En het verhaal van Rumours, dat blijft natuurlijk ook fascinerend. Hè? Relaties die stuk lopen, ruzies in de studio, echt klinkende ruzies. En dan toch een album maken dat miljoenen mensen nog altijd draaien. Het verhaal van Fleetwood Mac klinkt als een droom. Dreams, zometeen.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
4: Ja, echt. Info op telenet.be.

Een van de mooiste liefdesliedjes ooit, toch? Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Listen to what the man said. Ja, het was bijna een albumnummer gebleven. Paul McCartney die vond het zelf niet goed genoeg om op single te zetten, maar zijn platenmaatschappij die dacht daar helemaal anders over en kreeg ook gelijk, want het werd de nummer 1 hit. En dan hebben we ook nog dat opvallende saxofoongeluid. Komt van Tom Scott. Een van de meest gevraagde studiomuzikanten van de jaren 70. Kreeg volledige vrijheid op dit nummer.

0: De grootste classics, daar gaan we voor. Als je nog op vakantie vertrekt of je wil ons gewoon meenemen door heel je dag, dat kan makkelijk met de app van ons zusterstation Nostalgie. Download hem gratis uit de App Store en dan mis je geen enkele sterke classic. Zoals zo meteen U2, With or Without You. Ook heel handig om onderweg te luisteren. En dan krijg je meteen ook het file nieuws mee. Op de E313 naar Antwerpen nog een half uur aanschuiven van Maashoven tot Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier van Mechelen-Noord tot Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is de afrit afgesloten. Als je ergens anders in de file staat, is dat minder dan een kwartier.
1: De Good Morning Show.

Dan ruik je de zee al, hè, met deze Linda de Souza. Ah, heerlijk. 7:50, zo meteen gaan we terug naar de zomer van 1987 met een Belgisch nieuwsfeit. Ja, dat toen toch wel wat stof deed opwaaien en velen lang aan moesten wennen. Maar eerst Andrew Gold en deze van Alicia Bridges, die neemt ons mee naar de dansvloer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Bring your bottle bag bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
1: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: Andrew Gold, Never Let Us Slip Away. Straks soul uit de 70s om van te genieten met Harold Melvin en de Blue Notes.
1: De zomer van je leven.
0: En nu terug naar de zomer van 1987. België zet een eerste grote stap richting rookvrije samenleving. Op 1 september treedt een nieuw rookverbod in werking voor een reeks openbare binnenruimtes. En voor veel Belgen was dat toen toch wel even wennen. En op de radio klinkt een heerlijke hit van Wet Wet Wet, Sweet Little Mist.

later opnieuw een hit voor Simply Red. Zomerhits, die zijn altijd goed. Straks Alane van Wes. Dat betekent zo goed als gedraag je goed of wees goed. Kan je misschien meepakken op deze woensdag, hè? En zing het vooral mee met Wes. Maar eerst deze van T-Sense.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
7: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Nostalgie. En in dit uur geniet je van classics van UB40, Elvis, Lionel Richie, maar ook Julio Iglesias. Your golden years, nostalgie plus. 10 uur, dit is het nieuws met Vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Prins Laurent heeft Clément van de Kerkhof, zijn zoon met Wendy van Wanten, officieel erkend als zijn kind. Dat schrijft de krant Le Soir. Vorig jaar bevestigde prins Laurent dat Clément zijn kind is en hij ondertekende nu ook het document bij de burgerlijke stand. Clément kan nu dus officieel prins worden. Koning Philippe moet dat wel nog ondertekenen in een koninklijk besluit. Als Clément prins wordt, verandert dat niet echt iets aan zijn leven, want er hangen geen vaste taken aan de titel. In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige uitslaande brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur brak uit in een berg afval met elektrisch materiaal. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is niet zeker. Intussen sloeg de brand over op een kraan en er is ook een enorme rookpluim te zien. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren gesloten. Volgens de burgemeester is de brand nog lang niet onder controle en krijgt de brandweer hulp van hun Franse collega's. En in Pitten mogen 3 gezinnen weer naar huis na een zwavellek in een biogasbedrijf gisteravond. Tijdens afbraakwerken hadden arbeiders een leiding geraakt van een vat met zwavelzuur. Dat is een levensgevaarlijke stof als je er direct mee in contact komt. Het duurde tot 4 uur vanmorgen voor de tank volledig was leeggepompt. De gezinnen moesten overnachten in een hotel, maar zijn terug thuis. Erg regenachtig vandaag met mogelijk ook een onweer en maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig met buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag blijft het regenen. Lokaal is er ook kans op een onweer tot 21 graden. Het weekend ziet er iets beter uit. We krijgen dan nog veel wolken, maar het blijft wel overwegend droog.
8: En dit zijn de files van 10 minuten of meer. Eén erg lange file op de E313 naar Antwerpen moet je bijna een uur aanschuiven. 57 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent is het nog 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. De afrit daar is afgesloten.
10: De zomer van je leven. Tony Talboom.

woensdagochtend. En vandaag ook weer Domi, Leen en Michel Follet op je radio. En straks Ellen Petrie die weer naar vakantieverhalen jaagt op de luchthaven. Daar kan je ze rapen uiteraard. UB40 staat ook gereed. Komt eraan na deze van Sheriff Dean.

0: van het Groene Woud, we weten het, geliefd bij onze luisteraars. En daarom zo meteen Vlaanderen boven. Welkom bij Nostalgie Plus.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts. I
1: can help. Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.
16: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
17: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Het beste uit de 60s,
20: 70s
19: en 80s.

0: Vlaanderen boven. Maar af en toe is het ook eens leuk om eens ergens anders te gaan kijken, natuurlijk.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Ellen, bij jou een mama met twee kindjes en die staan op het punt om naar Turkije te vertrekken.
2: Kelly, jij bent de mama?
3: Ja, dat klopt. De mama van Tamin en Sita.
2: En jullie gaan naar Turkije?
3: Naar Turkije, Sida, ja.
2: Jij hebt mij net verteld dat jij zelf heel veel hebt gereisd.
3: Ja, dat klopt. Ik ging vroeger met mijn rugzak rondtrekken. Nu is het alleen. Platte rust en veel eten, drinken en animatie. Dat hoop ik. Het is een ander soort van reis, maar met kinderen is het een beetje anders. Maar ik kijk er zeker naar uit. Absoluut.
2: En hoopt u dat uw kinderen later ook zeggen, ik pak mijn rugzak en ben weg? Gaat dat stimuleren?
3: Ja, ik vind dat heel belangrijk. De wereld heeft veel te bieden. Er zijn mooie plaatsen om te zien. Dus ja, ik hoop dat ze zelf ook de kriebels krijgen om te vliegen en naar andere streken te trekken. Ja,
2: ja, dat klopt wel. En wat heeft jou dat gegeven?
3: Veel inzichten van andere culturen en mooie streken, landen. Ja, fantastisch om te zien, al die landen.
2: En welk land heeft u hart veroverd?
3: Ethiopië, vond ik heel mooi. Maar mijn oudste dochter komt ook van Ethiopië. Dus,
2: ik zie, het is een prachtig meisje. Prachtig.
3: Dus een prachtig land, nog heel ongerept. Dat gaan we zeker nog eens met z'n allen doen, denk ik. Ja,
2: ja, is zij daar al geweest? Uiteraard, ja, geboren,
3: tot
2: maar...
3: Tot haar één jaar. En daarna niet. Dus ooit gaan we een rootsreis maken. Dus dat gaat zeker spannend zijn.
2: Ja, ik denk dat dat wel fantastisch moet zijn. Omdat...
3: Ja,
2: heb jij daar een bepaalde leeftijd van? Dan ga ik dat met haar doen als ze 16 is.
3: Ik heb gezegd dat het van haar afhankelijk is. Wanneer zij er klaar voor is.
2: Ja.
3: Dus vanaf 16, 18. Wanneer ze zegt, mama, nu wil ik echt wel eens naar daar gaan.
2: Ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die je... Als ze ernaar vragen, inderdaad wel kan doen. Hè?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Iedereen is er klaar voor, zie ik. Alles wordt hier mooi weggestoken. Een ander soort vakantie, maar ik denk dat jullie enorm veel gaan geven. Ja,
3: gaan,
2: het begin van
3: de
2: wereld.
3: Rusten.
2: Geniet ervan alvast. Doei! En niet te veel stressen, hè? Jij?
1: Nostalgie Plus.

0: straks ook nog een strafverhaal over Julio Iglesias dat je misschien nog niet kende. Eerst nog wat goede raad van Roxette. En dan You Sexy Thing van Hot Chocolate haalde in verschillende decennia de hitlijsten. Ja, weinig doen het erna, hè. Op de E313 verlies je nog altijd 35 minuten in de richting van Antwerpen. Je schuift aan tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de E34 naar Ranst verlies je 12 minuten van Oelegem tot Ranst. Ergens anders in de file is dat minder dan 10 minuten.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: The Good Morning Show.

Rockset en Listen to Your Heart. En dan nu de Spaanse grand seigneur Julio Iglesias. Die had toch wel een zwaar stressmoment begin jaren 80. Zijn pa werd ontvoerd, dokter Julio Iglesias Puga, door de Baskische terreurorganisatie ETA. Gelukkig werd hij later bevrijd. Maar sindsdien leeft de familie Iglesias permanent met beveiligingsdiensten. De man die het mooiste zong over thuis en roots kon dus zelf nooit meer volledig vrij leven. Un canto a

0: Straks een Belgisch verhaal uit de zomer van 1987 over kunst die ons land kwijtspeelde. Maar eerst Rolling Stones, Paint It Black. Ja, toevallig kan de titel bijna niet beter gekozen zijn.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Paint It Black van de Rolling Stones.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan terug naar de zomer van 1987. België krijgt de kans om een groot deel van de nalatenschap van René Magritte in eigen land te houden, maar dat lukt niet. De werken, schetsen en persoonlijke spullen van onze wereldberoemde surrealist gaan onder de hamer bij Sotheby's in Londen en verspreiden zich over de hele wereld. En op de radio klinkt Alone, de ballad waarmee Hart na bijna 10 jaar opnieuw de wereldtop bereikt.

0: Zometeen Domi. Bij hem komt Michel Follet even langs met alweer een muzikale parel uit zijn eigen collectie. En straks prikken we nog eens door naar de luchthaven, want daar staat Ellen Petrie voor ons rond die tijd. Hoor je dan ook Leen de Marais bij Nostalgie Plus. Het wordt weer een zeer leuke namiddag. Fijne woensdag nog.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: En zeer goedemorgen, het is woensdag 19 augustus. Tot 3 uur vanmiddag mag ik je weer de mooiste hits voorschotelen met zometeen...
7: Your Golden Years.
6: En Ike en Tina Turner.
7: Nostalgie Plus.
6: Net Bush, Citylee met Stas voor na het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft slechts 3 mensen om de camerabeelden van agressie tegen personeel te bekijken. Ze krijgen elk jaar meer dan 2000 gevallen binnen. Er moet dringend extra personeel bij komen, zeggen de vakbonden. Zeker nu controleurs bij De Lijn binnenkort ook bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit, De Ridder, zegt dat de kritiek niet klopt, want er zijn meer mensen bezig met de aanpak van agressie. De menselijke resten die vorige maand werden gevonden in de Zwitserse Alpen zijn inderdaad van 2 vermiste Belgische klimmers. Dat bevestigt DNA-onderzoek. De 2 mannen van 39 en 41 verdwenen in 1992 spoorloos tijdens een bergtocht door het slechte weer. Pas eind juli werden ze gevonden door het smelten van een gletsjer. En Iran overweegt doelen in het zuidoosten van Europa aan te vallen als Amerikaans president Trump zijn strijd opvoert. Dat schrijft zakenkrant Financial Times. Een mogelijk doelwit is Bulgarije. Het land heeft zijn luchtmachtbasis opengesteld voor Amerikaanse vliegtuigen die moeten bijtanken. Tot nu toe viel Iran vooral landen in de golfregio aan die Amerikaanse militaire basis hebben. Iran en de Verenigde Staten sloten in juni een akkoord voor een staakt het vuren. Maar dat is intussen verlopen. En er lopen voorlopig geen nieuwe vredesgesprekken. Het is bewolkt met regen. Vanaf de kust verschijnen er wel brede opklaringen met maximaal tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen. Temperaturen rond 20 graden dan. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag terug droger en zonniger.
9: Zomer van je leven.
10: Domi Krommen.

Een tijdloze plaat die de Braziliaanse bossa nova in één klap over de hele wereld op de kaart zette. Het was een compositie van Antonio Carlos Jobim en een dichter die in 1962 het schreven The Girl from Ipanema van Astrid Gilberto samen met Stan Getz en Joao Gilberto. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus met de lekkerste muziek tot 3 uur vanmiddag, Sedomi hier in je radio. Met zometeen Wham and Freedom en dit is Earth, Wind and Fire. And Fantasy.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: De zomer van je leven.

Bob Marley en The Wailers, Stir It Up. En nu de doorbraakhit van Badfinger, waar je duidelijk de hand van de enige echte Paul McCartney in hoorde. Die schreef het nummer namelijk vlak voordat de Beatles aan hun opnamesessie voor Abbey Road begonnen. Uit Wales afkomstig, Badfinger.

0: jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Narada Michael Walden, vooral bekend geworden als producer. En af en toe scoorde hij zelf hitjes. Onder andere deze met Patty Austin in de jaren 80. Gimme, gimme, gimme. En nu een vrouw die het Songfestival won met All Kinds of Everything. Het begin van een succesvolle carrière voor Dana. Met 77 is dit Fairy Tale.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Ah, oh, het is weer zover.
3: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: Everybody was kung fu fighting. Het was een rage in 1974. Mede dankzij de tv-serie met David Carradine, Carl Douglas en een nummer 1 hit uit 1974. Kung fu fighting.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1987. De politiek werd door ons gedomineerd in die zomer. In de slepende kwestie voeren rond José Hapar. De spanningen binnen de regering Martens 6 liepen in juli en augustus zo hoog op over het taalgebruik in de faciliteitengemeente dat het uiteindelijk in het najaar van 1987 zou leiden tot de val van het kabinet. En in de Tour de France van 1987 boekte de Belgische wielrenner Herman Frison een prachtige dagzege door de vierde etappe op zijn naam te schrijven. Die vierde etappe ging van Stuttgart naar Pforzheim. En er waren hits op de radio, zoals er onder andere Why Wanna Dance With Somebody Who Loves Me van Whitney Houston en de debuuthit van Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En heel populair op televisie was de tv-serie Miami Vice met dit als thema van Jan Hammer, Crockett's Theme.

Een onverwoestbare soul classic uit 1967 van Aretha Franklin, oorspronkelijk geschreven voor Otis Redding. Maar de producer Jerry Wexler hoorde het onmiddellijk. Dit moet naar Aretha gaan. Deze Chain of Fools hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen de Romantics, What I Like About You. En dit is Cliff Richard.

0: Straks komt Michel langs met Esta Loco in zijn Follet en Vacances. En zometeen de Rubettes om dit uur mee te beginnen. Your golden years, nostalgie plus. Ik heb Sugar Baby Love voor je na het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Aanleiding is een klacht van de winnares van vorig jaar. Zij beschuldigt de organisatrice en haar partner van grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden haar dronken hebben gevoerd en daarna seks hebben gehad zonder toestemming. Het parket kan voorlopig geen details kwijt over het onderzoek, maar de winnares is niet de enige met negatieve ervaringen. Ook een andere deelnemster werd onder druk gezet en bedreigd. De organisatie zelf ontkent de beschuldigingen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft slechts 3 mensen om de camerabeelden van agressie tegen personeel te bekijken. En ze krijgen elk jaar meer dan 2000 gevallen binnen. Er moet dringend extra personeel bij komen, zeggen de vakbonden. Zeker nu controleurs bij De Lijn binnenkort ook bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit, De Ridder, zegt dat de kritiek niet klopt. Er zijn meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij De Lijn. En extra opletten als je op de E40 in Aalten rijdt. Daar haalt de wegpolitie bestuurders uit het verkeer als ze te dicht rijden tegen een andere auto. Het is een sensibiliseringsactie van de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. De boodschap is heel duidelijk. Je moet minstens 2 seconden afstand houden op je voorlinger. De regel is vaak nog onbekend, maar wordt vanaf 1 juni volgend jaar opgenomen in de nieuwe code van de openbare weg. Het is bewolkt met regen. Vanaf de kust verschijnen er wel brede opklaringen met maximaal tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met regen, temperatuur rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag terug droger en zonniger.
2: De zomer van je leven.
3: Domi Krommen.

nummer dat verschillende keren opdook in de muziekgeschiedenis. Sample werd gebruikt door Beyoncé in de jaren 80. Was het een hit voor de Britse ska-band The Beat. Maar het origineel kwam uit 1973, geschreven door Doc Pomus en Mort Shuman, de mannen die ook verantwoordelijk waren voor flink wat hits van Elvis, Andy Williams en Can't Get Used to Losing You. Een liedje tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, zometeen van Eddy Grant. Dat is voor na Rod Stewart en die superclassic van hem uit 1971, Maggie May.

0: bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,79 €. Aldi, altijd slim.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.

allereerste nummer 1 hit voor de band rond Bernard Edwards en Nile Rodgers. En geschreven uit pure frustratie, omdat ze Studio 54 niet binnen mochten. Chic met Le Freak bij Nostalgie Plus. Met straks onder andere Michel die langskomt met Esta Loco, heeft hij voor jou in petto. En zometeen nog 10cc met The Things We Do For Love. En dit zijn de Monkees.

0: Follet en Vacances.
1: Prettige middag. Vandaag kies ik voor een Belgische productie. Weliswaar met een tropische klankkleur. De man achter het nummer verdiende zijn strepen bij een popgroep, bekende popgroep, vooraleer hij zich in wereldmuziek lanceerde. Rembert de Smet.

De groep opereerde vanuit Gent en heette Esta Loco. En in 1994 was dit echt een zomerse hit, heel vaak gespeeld, Lloraar. Rembert de Smet had een jaar ervoor de groep Twee Belgen opgedoekt. Toch wel heel andere muziek. Van New Wave naar Flamenco. Wat een ommezwaai, maar het ging hem perfect af. Twee Belgen hadden gescoord met Operation Coup de Poing en vooral Lena. Maar Rembert ambieerde meer. En dat werd deze groep Esta Loco, die drie albums uitbracht. Rembert overleed helaas.

erg jong, op 62 jaar in 2017. Castagnette bij de hand voor Llorar, wat overigens schreeuw betekent. En Estaloco relativeerde alles wat Rembert deed. Heerlijke man trouwens. En dat betekent, Estaloco, onthoud het, hè, hij is gek.

0: Geluid met geluidseffecten die gewoon huis, tuin en keukengeluiden waren, met het geluid van een spuitbus, een handdoek die klapperde en handgeklap, allemaal in het ritme bedacht door Norman Whitfield uit de gelijknamige film Rolls Royce en Car Wash.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1987 in de kijker. Zometeen weer een grote hit uit die zomer. Eerst een paar muzikale feitjes en politieke feitjes op een rijtje zetten. Er was op 12 juni 1987 de toespraak van Ronald Reagan aan de Brandenburger Poort in West-Berlijn. Die daagde de Sovjet-leider Mikhail Gorbachev rechtstreeks uit met de woorden: Mr. Gorbachev, tear down this wall. 2 jaar later gebeurde dat ook nog. En er was spektakel op Wimbledon. De Australiër Pat Cash die won Wimbledon bij de mannen en klom na zijn overwinning de tribune op om zijn familie te omhelzen. Een traditie die hij daarmee begon. En bij de vrouwen won Martina Navratilova voor de 6e opeenvolgende keer. En uiteraard werd de zomer weer gedomineerd, muzikaal gezien, door Madonna. Met deze hit hier.

Oorspronkelijk opgenomen en geschreven door Bruce Springsteen, maar de hit was er in 1976 voor Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. En dit zijn Jerry and the Pacemakers. When

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Ment bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
17: Goedemiddag. Straks onder andere Tony Christie, François Zardy, Amazulu en zometeen begin ik dit uur met Tom Jones. Your golden years. She's a lady, komt eraan. Nostalgie plus. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Bijna 8 op de 10 Belgen staat open voor een andere job. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Zelfs 1 op de 3 zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. Dat is het hoogste cijfer in 9 jaar. Maar toch zetten niet zoveel mensen uiteindelijk de stap. De meeste werknemers denken dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. We blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor hetzelfde bedrijf werken. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Aanleiding is een klacht van de winnares van vorig jaar. Zij beschuldigt de organisatrice en haar partner van grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden haar dronken hebben gevoerd en daarna seks hebben gehad zonder toestemming. Het parket kan voorlopig geen details kwijt over het onderzoek, maar de winnares is niet de enige met negatieve ervaringen. Ook een andere deelnemster werd onder druk gezet en bedreigd. De organisatie zelf ontkent de beschuldigingen. De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft positief getest op cocaïne. En hij wordt meteen geschorst omdat hij zo de antidopingregels overtreden heeft. Kyrgios testte positief in juni, vlak nadat hij werd uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Mallorca. Op sociale media biedt hij zijn excuses aan. Hij zegt dat hij een grote fout heeft gemaakt en teleurgesteld is in zichzelf. Kyrgios behoorde vroeger tot de wereldtop en speelde in 2022 één keer een Grand Slam finale op Wimbledon, maar staat vooral bekend om zijn opvallende gedrag naast het tennisveld. Het is bewolkt met regen. Vanaf de kust verschijnen er wel brede opklaringen bij maxima tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen. Temperaturen dan rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger.
19: De zomer van je leven.
20: Domi Krommen.

heerlijke tropische reggae-hit uit 1986 van het Engelse Amazulu dat een cover opnam van de Chi-Lites die het in 1974 al opnamen, maar mooi afgestoft in 1986. Too Good To Be Forgotten. Commente dire adieu. Zometeen de plaat die ik voor je klaar heb staan van François Hardy. Nu eerst lekker meebrullen met Tony Christie.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: De zomer van je leven. Nostalgie.

Bowie, Rebel Rebel. In 1979 zaten ze nog een klein beetje in de punk, maar ze gingen al meer de disco op, de discotour op. De band rond Debbie Harry, die dit ter plekke in de studio verzon. De tekst van Atomic.

titelsong van de film rond de coole privédetective John Shaft. Shaft heette de film. En de iconische Isaac Hayes voorzag de film in 1971 van de soundtrack. En nu gaan we terug naar 1966, naar nog een legendarisch album, Pet Sounds, The Beach Boys.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: De noodkreet om een liefdesmedicijn. First Choice, een echte discostamper uit de Philadelphia stal in 1977. Dat was First Choice en Dr. Love.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1987 staat vandaag centraal. De zomer waarin Margaret Thatcher met haar conservatieve partij de Britse parlementsverkiezingen won. En ze werd daarmee de eerste Britse premier die in meer dan 160 jaar drie opeenvolgende termijnen wist te winnen. En er was op 11 juli 1987 de Day of 5 Billion. Volgens de berekeningen van de Verenigde Naties werd op die dag de 5 miljardste mens op aarde geboren. En er was natuurlijk muziek uit de hitparade. De naweeën van het Eurovisie Songfestival dat in 1987 georganiseerd werd in Brussel. De inzending voor Duitsland kwam van Wind.

Hopelijk hebben de kristalglazen het overleefd. Die zangeres die het zo hoog kon zingen. Minnie Riperton heette ze met Loving You bij Nostalgie Plus. Met de beste uit de 60s, 70s en 80s. En deze is onmiskenbaar een hit uit de 70s. Van Billy Swan.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Een zeer goedemiddag. Nog een uurtje mag ik je gezelschap houden met zometeen Jackie Wilson. I get the sweetest feeling. En Mutt heb ik klaarstaan. Dat waren iconen van de glamrock in de jaren 70. Een van hun wapenfeiten heette Dynamite. Komt er zo meteen aan.
11: Your golden years, nostalgie plus.
10: Maar nu eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 33 doden gevallen bij de instorting van een goudmijn. Tientallen mijnwerkers waren aan het werk toen de mijn instortte en ze volledig bedolven werden. De oorzaak is een aardverschuiving. De reddingsdiensten denken dat de dodentol nog hoger zal liggen dan 33. Het grensgebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen is rijk aan goud, maar er gebeuren regelmatig ongevallen door de beperkte veiligheidsmaatregelen. Bijna 8 op de 10 Belgen staat open voor ander werk. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Acerta. Zelfs 1 op de 3 zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. Dat is het hoogste cijfer in 9 jaar. Maar toch zetten niet zoveel mensen uiteindelijk de stap. De meeste werknemers denken dat het moeilijk is om snel iets anders te vinden. We blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor hetzelfde bedrijf werken. En de fans van voetbalclub Anderlecht zullen nog even geduld moeten hebben voor de terugkeer van Romelu Lukaku. Die maakte gisteren zijn debuut bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij speelde 10 minuten mee, maar kon niets meer veranderen aan de 1-1 eindstand. Na afloop sprak hij met de collega's van VTM en zei Lukaku dat hij zijn contract van 2 seizoenen bij Fenerbahçe wil uitdoen en dan naar Anderlecht terugkeert. Dat is dus in 2028. Lukaku zal dan 35 jaar zijn. Het is bewolkt met de regen. In de namiddag kan het wel opklaren bij maxima tot 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger.
13: De zomer van je leven.
14: Domi Krommen.

allemaal opgenomen in de jaren 60. Die plaatjes van Jackie Wilson die vanaf 1986 opnieuw in de hitparade kwamen in de slipstream van die grote hit van hem, Reed Petit. 1968, origineel Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling. Een zomerhit uit 86 zometeen. Mattia Bazar en Ticento. En nu het eiland waar Paul McCartney verliefd op werd. En hij maakte er een liedje over samen met Wings in 1978.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
7: Let us see you shine.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
13: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
14: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
18: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

plaat waar hij zelf niet heel erg in geloofde. Gelukkig kwam het uit, want hij verkocht er maar liefst 15 miljoen exemplaren van. Het wordt nog altijd meegezongen. Patrick Hernandez, Born to be Alive hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven, met straks Olivia Newton-John en ILO. Gilbert O'Sullivan, dat is voor zometeen na deze supertrack van The Trucks.

Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra van de soundtrack van de gelijknamige film in 1980. Goed voor een nummer 1 hit, deze Xanadu. Straks een bewerking van The War of the Worlds door Jeff Wayne in 1978. De grootste hit van die soundtrack kwam van hem samen met Justin Hayward en The Eve of the War. Dat is voor na deze Belpop-productie van The Two Man Sound.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Nostalgie Plus.

0: George McGrae, die het opnam in de studio nadat zijn vrouw Gwen ziek werd. En hij scoorde de wereldhit mee in 1974 met deze Rock Your Baby.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1987. En het slag om de grens ballonavontuur. Op 2 en 3 juli werden Richard Branson, oprichter van Virgin en Per Lindstrand, de allereerste mensen die in een hete luchtballon de Atlantische Oceaan overstaken. Ze vlogen met de Virgin Atlantic Flyer van Maine naar Noord-Ierland. Nooit vies geweest van een avontuur, die Richard Branson. En in juni haalde Michael Jackson het wereldnieuws met een bizar gerucht dat hij een bod van meer dan 1 miljoen dollar had gedaan om de overblijfselen van Joseph Merrick te kopen. Die ging de geschiedenis in als The Elephant Man. En ook in de zomer van 1987 in de bioscoop te zien het levensverhaal van Richie Valens. Los Lobos zong de titelsong van de film La Bamba.

Het liedje dat ontdekt werd door Paul Anka tijdens een vakantie in Frankrijk. Hij nam het mee naar Amerika en schreef er de tekst op, de Engelse tekst. En dat werd ingezongen door zijn goede vriend Frank Sinatra, die het iconisch maakte natuurlijk. My Way van Frank Sinatra. Zometeen veel plezier na 3 uur met Leen hier. Ik heb Billy Ocean nog voor je. Jesus.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
5: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Terug buiten, maar des te gezelliger binnen met zometeen muziek van Status Quo. Welkom iedereen. Your golden years, nostalgie plus. Het is ruim 3 uur. Nieuws krijgen we van Quinten. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Afvalverwerker Renewi wil bijna 100 banen in ons land schrappen. Dat bevestigen vakbonden en directie na een bijzondere ondernemingsraad van morgen. Renewi is marktleider in België voor het ophalen en recycleren van bedrijfsafval. Er werken zo'n 2000 mensen verspreid over vestigingen in het hele land. Het zou gaan om 91 jobs van bedienden. Renewi wil een nieuwe structuur doorvoeren en dat leidt dus tot jobverlies. Ook in Nederland verliezen tientallen mensen hun werk. De federale overheid heeft zo net het noodnummer 1722 geactiveerd. Daarmee kan je de brandweer bereiken bij stormschade of wateroverlast. Want volgens het KMI kan het in de late namiddag en avond gaan onweren, vooral in het zuidoosten van het land. Het nummer 1722 dient voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Is er dus wel iemand in nood, bel je nog altijd naar het nummer 112. En de fans van voetbalclub Anderlecht zullen nog even geduld moeten hebben voor de terugkeer van Romelu Lukaku. Die maakte gisteren zijn debuut bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij speelde 10 minuten mee, maar kon niets meer veranderen aan de 1-1 eindstand tegen Lyon. Na afloop sprak hij met de collega's van VTM. Lukaku zei dat hij zijn contract van 2 seizoenen bij Fenerbahçe wil uitdoen en dan naar Anderlecht terugkeert. Dat is dus in 2028. Lukaku zal dan 35 jaar zijn. Het gaat dus heviger regenen met kans op onweersbuien in het zuidoosten. De maxima liggen rond 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag dan wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger.
7: Dank je, Quinten. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur van Mechelen-Zuid tot Rumst. R4 Gent-Oostakker-Zelzaten. 20 minuten van de Skaldenstraat tot Gentse Haven op de A12 Boom-Antwerpen. Een kwartier van Boom tot Wilrijk. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Ook een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E313 Lumme-Antwerpen. Een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzaten-Antwerpen. 10 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse Winnering 10 minuten van Dilbeek tot Jette. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek 10 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En op de Brusselse Buitenring 10 minuten tenslotte van Grimbergen tot de Jette.
9: De zomer van je leven.
10: Leen de Marais.

0: daarmee is de eerste blije berichtje, het eerste blije berichtje binnen van Frank en Pia. Jij weet hoe je een mens moet gelukkig maken. Dat is natuurlijk met die status quo. En rocking all over the world.
1: De zomer van je leven.
0: Een zeer goedemiddag. Het nieuws van de dag is toch wel dat we er een prins bij hebben, hè? Prins Clément. Een prinselijk mannelijk mandarijntje. Proficiat, prins Clément. De vraag is nu natuurlijk of hij op 21 juli komend jaar ook aanwezig zal zijn op de militaire défilé. En vooral of dat in even bonte kleuren zal zijn als prinses Delphine om zich in de kijker te zetten. En of die twee nu naast elkaar gaan zitten. En of er nog, nog stoelen voorzien zijn voor in de toekomst. God weet wie er nog in de coulissen staat te wachten. Allemaal spannend, vind ik. En ook wel een beetje grappig, natuurlijk. Maar in elk geval, welkom bij de koninklijke familie. Prins Clément, hij zal dat toch wel leuk vinden, denk ik, deze erkenning. Wij gewone stervelingen moeten ons tevreden stellen met muziek, maar wel in een royale hoeveelheid. En van een prinselijke kwaliteit. Welkom bij Nostalgie Plus.

Een paar jaar geleden op VRT Max is een documentaire gezien over de Bee Gees. Fantastische documentaire die meer dan 2 uur duurde. Maar nu is er opnieuw iets om naar uit te kijken over de Bee Gees. Namelijk een film die over het leven van de 4 broers gemaakt wordt. Die film, een soort biopic noemen ze dat dan. En die wordt gemaakt door Ridley Scott, de regisseur. En dat is toch niet de minste. Die is daar zeer hard aan het werken. Hij heeft al gezegd dat hij zich vooral wil focussen hoe hecht de familie was en hoe hecht en getalenteerd die broers allemaal waren. Goed nieuws is ook dat de opnames en de hits, dus de echte muziek van de Bee Gees, dat die in de film mogen gebruikt worden. Dus die gaan we zeker horen. En is de grote vraag natuurlijk, wie gaan al die broers spelen? Hij heeft aangegeven, Ridley Scott, dat hij echt specifieke acteurs op het oog heeft voor de rollen van Barry, Robin en Maurice. Maar dat hij daar nog niks over kwijt wil. Hij heeft ook al een werktitel en dat is You Should Be Dancing. Ik vind dat precies nog niet zo slecht om ook als titel in de cinemazalen gebruikt te worden. Film over de Bee Gees. Ik kijk daarnaar uit.

0: En met deze suikerboost gaan we de liefde een tweede kans geven, omdat Luisa Fernandez het zometeen zo lief vraagt.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

En daarmee al die mannenhoofden op hol met deze Luisa Fernandez. Give love a second chance. Ellen Petrie heeft laten weten dat ze op post staat in de luchthaven van Zaventem voor haar dagelijkse babbeltje. Met vandaag twee iets wat atypische bezoekers van de luchthaven. En ik had je prinselijke muziek beloofd in deze uitzending. Wel, hier is hij. Prince and Purple Rain. I never meant to call.

0: Ribben de Bie met Petri.
1: Ellen Petri, ze heeft er een neus voor, hoor. Voor mensen die met een beetje speciale reden daar rondlopen op de luchthaven, is het niet, Ellen? Wie staat daar bij jou?
2: Ik bots hier op Hugo en Rudy, twee collega's.
3: Aangenaam, inderdaad, twee collega's. En onze vrijdagswandeling is de luchthaven bezoeken, koffie drinken en terugstappen.
2: Ik dacht het al, jullie lopen hier heel rustig rond, iedereen door elkaar met trolleys, maar jullie komen dus eigenlijk gewoon naar de luchthaven om gezellig af te spreken voor een koffietje.
4: Inderdaad.
2: Maar hoe leuk is dat? En hoe lang doen jullie dat al?
4: Sinds dat we op pensioen zijn. Dat maakt een leuke wandeling. Wij doen ons stappen in beweging en dan komen we hier even uitrusten en dan straks terug naar huis.
2: Jullie doen een hele tour in Zaventem, of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, een 15.000 stappen, zoiets.
2: En waarom, ik kom even terug bij u, waarom de luchthaven als
3: gewoon omdat dat
2: rustpunt?
3: Omdat hier een fietspad is.
2: Ja?
3: En wij stappen langs dat fietspad, langs de sporthal van Zaventem. En dat is perfect om te doen. Dus dan nemen wij Nostrum erbij. Als u de streek kent, dus dat is allemaal rustig, allemaal door de velden, geen verkeer en voilà.
2: En hoeveel keer per week doen jullie dat zo?
3: Eén keer maar, hè. Ja.
2: Zeg, en al die reizigers hier, kribbelt dat dan niet?
3: Ik ben juist terug van vakantie, dus...
2: Oké, maar het is niet dat jullie ook samen op vakantie willen?
3: In september gaan we samen een keer, ja.
2: En met jullie tweetjes, of zijn daar dan nog partners bij?
3: Nu

0: buiten dat wandelen.
1: Rust, terrasjes en bezoeken, ja.
0: Ik vind het heel fijn dat jullie elke week z'avond hebben komen bezoeken om gewoon iets te komen drinken. Ik heb zobiet ook een pauze. Ik kom maar bij jullie zitten. Is dat goed?
2: Dat is goed, geen probleem.
0: Voilà. Tot zo. Joejoe. Nostalgie Plus.

Vlaams cultureel erfgoed, ongetwijfeld. Deze dagvreemde man van Anne Christie. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur van Zemst tot Rumst. Op de A12 Bergen op Zoom-Antwerpen verlies je een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 Lumme-Antwerpen ook 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Nederland 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E40 Gent-Brussel 20 minuten van Afligem tot Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd. De E34 Zelzate-Antwerpen 20 minuten van Melse tot Sint-Anna-Linkeroever, E17, Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West, R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier ook van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan, A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk, Brusselse Buitering, een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan, E313 Ranslumme, 10 minuten van Geel-West tot Ham, daar is een ongeval gebeurt met een vrachtwagen. En op de Brusselse Buitering verlies je 10 minuten van Grimbergen tot in Jet.

0: Met deze twist again. En we kunnen blijven wiebelen. Zometeen met de Bamboleo van de Gypsy Kings.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Bir Asi Bamboleo. Ben eens gaan kijken, gaan opzoeken wat het betekent. Het betekent letterlijk schommelen of wiebelen. Maar de Gypsy Kings bedoelen waarschijnlijk eerder zo onbezorgd leven. Meegaan met de flow van het leven. Genieten van het moment. Voilà, daarmee weten we dat ook. Ik vind dat we blijven wiebelen, blijven meedijnen. Ook met Bonnie M.

0: voor 4 uur.
1: De zomer van je leven.
0: Het jaar 1987, dat is ons jaar vandaag. En dat is het jaar waarin de Amerikaanse president Ronald Reagan een historische toespraak houdt in Berlijn, waarin hij Sovjetleider Michail Gorbachev oproept om de Berlijnse muur af te breken met de woorden: "Tear down this wall." Gorbachev zal het wel gehoord hebben, zal wellicht dat allemaal gecapteerd hebben, want die was toen al met zijn glasnost bezig. Maar het zal toch nog 2 jaar duren voor die muur wordt afgebroken. En in het Verenigd Koninkrijk wint Margaret Thatcher opnieuw de verkiezingen. Enfin, ze wordt opnieuw premier. Het is al de 3e keer dat ze premier wordt voor in Groot-Brittannië dus. En in Brussel wint niet Gente di Mare de Eurovisie Songfestival. Totsi en Raf, die worden 3e. En in Brussel wint een andere. Dat is een Ier en die gaan we straks horen. Maar nu gaan we luisteren naar Gente di Mare van Totsi en Raf. Persoonlijk, een beetje de morele winnaar.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Zometeen hier bij Nostalgie Plus. 2 deugnieten die samen voor de microfoon stonden. Peter Tosh en Mick Jagger. Eerst het nieuws van 4 uur, dat krijgen we van Quinten. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Spaanse regering gaat 500 minderjarige meisjes van Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om kinderen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen aankwamen in Ceuta vanuit Marokko. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen en moeten met spoed worden overgebracht, zegt de Spaanse regering. Er is ook een wet in Spanje die zegt dat de Spaanse regering de voogd wordt van een kind dat zonder ouders de grens oversteekt. Het noodnummer 1722 is sinds deze namiddag actief. Daarmee kan je de brandweer bereiken bij stormschade of wateroverlast. Want volgens het KMI kan het in de late namiddag en avond gaan onweren, vooral in het zuidoosten van het land. Het nummer 1722 dient voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Is er dus wel iemand in nood, dan bel je nog altijd naar het nummer 112. De wereldberoemde hit Alors on danse van Stromae heeft de kaap van 1 miljard streams bereikt op Spotify. Stromae is nog maar de 3e Belgische artiest die daarin slaagt na Gauthier en Lost Frequencies. Alors on danse kwam 16 jaar geleden uit in 2010. Stromae blijft de laatste jaren wat uit de schijnwerpers, maar hoort nu dus wel bij de Billions Club van Spotify. Er trekt een regenzone van west naar oost met kans op onweersbuien in het zuidoosten, maxima rond 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. En zaterdag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. Vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger.
9: Amai, amai, amai, het is druk. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je meer dan een half uur. Van Herentals West tot Wommelgem. Op de A12 Bergen op Zoom Antwerpen. Een half uur van Stabroek tot Antwerpen Noord. R1 Antwerpen Nederland. 25 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. E19 Brussel Antwerpen. 20 minuten van Zemst tot Rumst. E40 Gent Brussel. 20 minuten van Afligem tot Groot-Bijgaarde. E34 Celzaten Antwerpen. 20 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier. Van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een kwartier van Haasdorp tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring, een kwartier. Van Grimbergen tot Jette. R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom-Antwerpen. 10 minuten van Aartselaar tot in Wilrijk.
11: Zomer van je leven.
12: Leen de Marais.

0: tired.
1: Af en toe eens reflecteren over wat gebeurd is, dat is niet slecht. Maar wij gaan nu toch vooruitkijken. En als ik vooruitkijk, dan zie ik daar vooral folderbreder Chris, die hier zo dadelijk gaat aankomen. En die ons al gaat meenemen in de aanbiedingen van de komende week. Die je morgen in het nieuwsblad, in de app en in de gazet kan lezen. Maar wij krijgen al een primeur. En hij heeft mij al verwittigd. Ik mag mijn zweepje klaarleggen. En dat alleen al, dat is al een zeer, zeer prettig vooruitzicht.

0: door Vreter Chris.
1: Jawel, allemaal terug uit vakantie. Ook foldervreter Chris. Dag Chris, een zeer goede middag.
2: Dag Leen.
1: Heb je een goede vakantie gehad?
2: Zeker, zeker.
1: Ja, je bent gaan klimmen, heb ik gezien. Hè?
2: Ja, gaan wandelen in de bergen en gaan fietsen. En,
1: ja. Goede lucht ingesnoven. Was het daar ook goed weer?
2: Het was daar zeer mooi weer. En niet zo warm. Allee, 6, 27 graden, zo, dat is ideaal.
1: Dat vinden we al niet zo warm, hè.
2: Ja. Nee, dan is dat daar...
1: Ik vind dat ook al wel. Ik vind nu. Het mag een klein beetje warmer zijn. Hè? En vooral, die zon mag wel terugkomen. Hè?
2: Ja, maar het is goed voor het gras.
1: Het is goed voor gras en we gaan vooral niet zagen.
2: Nee.
1: We gaan het hebben over de folders die jij alweer helemaal uitgevreten hebt.
2: Klopt.
1: Wat moeten we daaruit onthouden?
2: Wel, de kinderen zullen het niet graag horen, maar het schooljaar staat voor de deur. Klopt. Ik zeg dat thuis ook voor iedere dag. Ze zijn daar zeer blij mee.
1: Ja, maar ik herinner mij dat we het begin juli al over hadden.
2: Ja, Denaldi had dan al van alles. Ja, foei.
1: Maar nu zijn ze in volle vorm. Hè? Ja.
2: Nu is het moment.
1: Ja.
2: En wie hier nog geen schoolgrief heeft, nu zondag, in de hypermarkten van Carrefour, dus die grote, is er een 2+2 gratis op alle papierwaren. Ik heb even gebeld en dat is alles van schoolgerief. Dus zowel een cursusblok, maar ook een schaar, een passer, een boekentas.
1: Twee plus twee,
2: dat is al de moeite. Maar...
1: Hoe 2+2? 4 boekentassen, wat moet je daarmee doen?
2: Er zijn kleine lettertjes, zoals gewoonlijk. Je moet opletten wat je koopt. Je koopt best ook een rekenmachine erbij. Want als je... Ja, je moet 4 dingen van gelijke waarde kopen ongeveer. Want ze geven de 2 goedkoopste gratis.
1: Ah ja, dat is meestal zo.
2: Ja, dus als je denkt van ik zal een balpen, een potlood en dan nog
1: twee boekentassen.
2: En twee boekentassen, dan krijg je de balpen en de potlood. Dus je moet zien, oftewel spreek af met de buren of de vrienden. Van, kom, we gaan 4 boekentassen al en dan krijg je er 2 gratis.
1: Dat moet je denken.
2: Of in de lijzen, als je alleen balpennen van Bic nodig hebt of Tippex, daar is het 1+1 gratis op Bic en Tippex.
1: Tippex, hè? Een mens kan niet genoeg Tippex in huis hebben. Hè?
2: Maar ja, dat was tof vroeger en ik kon daarmee ook je bank schilderen op school. Zo uw naam zetten op, of op pennetassen. Zo, met die potjes. Zo.
1: Ja, die potjes. Nee? Ja, dat heb ik niet gedaan.
2: Zo. Nee?
1: Pas braver, denk ik. Ja,
2: oké. Het volgende.
1: Dus, schoolgrief hebben we.
2: Ja, koffie.
1: Koffie, ja.
2: Mensen drinken graag koffie.
1: Ja.
2: Douwe Egberts.
1: Goeie koffie.
2: Ja, dit weekend in de lijzen, in reclame, met een 2+2 gratis op de pakjes van 250 gram.
1: Dus dat is het gaat over gemalen koffie. Hè?
2: Ja,
1: mensen
2: gemalen
1: die
2: koffie.
1: Nog gewoon in een percolateur doen. Hè?
2: Ja, zo de gewone koffiemachine.
1: De gewone koffiemachine, dat is eigenlijk nog de beste koffie. Hè? Maar,
2: Ik heb zo'n ding, zo'n doorloop, zo gewoon een filter en dan zo opgieten.
1: Nog altijd?
2: Ja.
1: Ik heb mij eens laten vertellen dat de koffie dan ook veel beter verteert.
2: Ah, dat kan. Ik drink er veel van.
1: Ah ja, voilà, zie.
2: Maar dus de prijs is zeer laag. Want ik heb dus voor pakjes van 250 gram dessert betaal je omgerekend nog €2,4 per pakje. En volgens onze promocheck, dus het tool die kijkt, is dat 24% lager dan de laagste prijs van het afgelopen jaar. Ja.
1: Dat dus is al de moeite.
2: Het advies is duidelijk. Haal dat rek leeg.
1: Ja. Haal het rek leeg en geen kleine lettertjes.
2: Nee, geen kleine lettertjes. En als het rek leeg is bij de lijzen, de koolruit moet volgen. Plunder de koolruit. Voilà.
1: Oh man, ze gaan ons niet graag bezig houden met de lijzen en koolruit.
2: Maar het is aanzetten tot
1: inderdaad.
2: Voilà. En nu de zweep.
1: De zweep. Zullen we ze al eens oefenen?
2: Ja, om te zien dat hij marcheert. Hè?
1: Ja. Ze marcheert. Oké.
2: Ja, voilà. Het is weer voor Carrefour, omdat ze iets doen dat ze vaak doen. Voilà.
1: Ze zijn nooit geleerd, hè.
2: Maar nee. Dus wat hebben ze
1: dat
2: nu...
1: bloot gat dat staat al vol met zweepstreamen. Ja.
2: Nog eentje bij. Dus ze hebben een promo op Franoei. Ik ken dat merk niet, dat is nieuw. Dat zijn zo diepgevroren stukjes fruit, zoals frambozen, met chocolade rond. Dat moet wel lekker zijn.
1: Ja.
2: Maar ze hebben daar weer boven
1: gezet.
2: Ik wist
1: niet dat bestond.
2: Ja, dat is nieuw. Ja. Exclusieve promo staat er weer boven. Dus, wat denk je dan? Ja, de Carrefour heeft dat alleen, hè? Exclusief. Wat staat er op pagina 1 van Albert Heijn folder?
1: Ook.
2: Datzelfde merk met dezelfde promo. Dus, Carrefour, exclusief.
1: Wie heeft er wie gevolgd?
2: Ja, maar ja. Beide
1: maakt
2: hebben
1: niet
2: het.
1: Uit, hè? Maar de ene Carrefour... zeggen exclusief en het is niet exclusief.
2: Voilà,
1: hè?
2: Dus dat verdient...
1: Een... Alsjeblieft. Carrefour... Voilà. Ja, sorry, we doen het niet graag, hè, die zwepen geven. We doen maar, het niet graag, hè. Maar ja, als het moet,
2: beetje,
1: sorry, hè, maar...
2: Hopelijk zijn ze nu geleerd.
1: Ja, we zullen zien volgende week. Want die zweep is nog... Ik ga ze nog niet te ver opbergen.
2: Die klinkt nog zeer nieuw.
1: Ja. All right, goed. Dankjewel. Volgende week zitten wij nog hier op het uur. Tien over vier.
2: Ja.
1: En vanaf de week nadien, dan is het opnieuw in vrouwentongen. Hè.
2: Dan is het weer een ochtendshift, hè.
1: Ja, dan volg jij gewoon terug mee. Ja.
2: Zeer zeker.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week,
1: Leen. Dankjewel. En alles is na te lezen natuurlijk in de app en in de Gazet... van het Nieuwsblad. Klopt.

0: Ja, ja, die zweep wordt gesmaakt. Veel lachende emojis die hier binnenkomen via de app of via WhatsApp natuurlijk. Kan allemaal hier. Zo kan je mij bereiken hier bij Nostalgie Plus. Suzy Quattro, die ruilen we straks in voor Casey and the Sunshine Band.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
9: Mens bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.

Black is Black. Het was heerlijk de voorbije twee weken aan het strand van Oostende aan de cabine. En blijkbaar was dat 47 jaar geleden ook al.

zal ook wel door die stem zijn, maar ik heb een beetje heimwee naar mijn vakantie nu met deze Louis Neef. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je bijna drie kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland, meer dan een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, meer dan een half uur van Stabroek tot Antwerpen-Noord. E314 Lumme-Antwerpen, een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen, ook 25 van Melzele tot Sint-Anna-Linker. Over. Brusselse buitenring 20 van Vilvoorde Koningsloot tot Jette. R1 Antwerpen-Nederland 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R2 Antwerpen-Stabroek een kwartier van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Brusselse buitenring een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. A12 Boom-Antwerpen een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk. E40 Jabeke-Gent een kwartier van Loppum tot Oostkamp. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de N16 Willebroek-Mechelen, ook 10 van Heffen tot Mechelen-Noord. E40 Gent-Brussel, 10 van Afligem tot Groot-Bijgaarde. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 10 van Puurs tot Breendonk. E17 Kortrijk-Gent, 10 minuten van Kruishouten tot de Pinte door een ongeval. E40 Brussel-Luik, 10 van Sterbeek tot Berten. Brusselse binnenring, 10 van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde. Dansaertlaan en op de R1 Antwerpen-Gent, ook 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy Tunnel. Your golden years. Don't stop.

0: En als ik zeg dat Julien het straks in een beetje Engels probeert, te zingen, dan weet je al wat er aankomt.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.

0: Julia Claire.
1: De zomer van je leven.
0: We zijn nog altijd in 1987 en toen ik eens op het WWW, het World Wide Web, ging kijken wat er zoal in 1987 is gebeurd, dan zag ik dat dat het jaar is waarop de reflectoren verplicht aan de zijkant van een fiets moesten worden vastgemaakt. En toen begon ik te denken, heeft mijn fiets dat reflectoren? Want ik heb zo'n oude fiets waarmee ik in Oostende rondrijd en ik zou het begot niet weten. Ik hoop van wel. In elk geval, sinds dan is het verplicht. En het Londense Veilinghuis veilt in 1987 een schilderij van Vincent van Gogh. Zijn meest bekende, De Zonnebloemen. En dat gaat voor 22,5 miljoen Britse pond van de ene eigenaar naar de andere. Dat was toen het hoogste bedrag ooit voor een schilderij betaald. Ik vermoed dat dat nu al lang verleden tijd is en dat dat nu een koopje zou zijn. Daarnet hadden we Gente Di Mare, die derde geworden is op het Eurovisie Songfestival in Brussel in 1987. En ik zei toen, ja, de morele winnaar, ja, dat is ook niet echt waar. Hè, want Johnny Logan is natuurlijk de winnaar geworden. En dat is een nummer dat we ons nog altijd ongelooflijk herinneren. En dat we in ons hart dragen. Dat jaar heeft België een 11e plaats behaald met Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre. Maar Johnny Logan dus met Hold Me Now, de winnaar.

En aangezien het toch een royale uitzending is vandaag voor het nieuws van 5 uur, is hier nog The King Elvis.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon?
2: De ribbekjes.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Radisson.
5: De Vos Lemmes.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
8: Love to see you shine.
9: Happy! Birthday!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
11: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Zometeen een song die ik gisteren gebruikt heb om onder een post op Instagram te zetten. Ik ga het straks uitleggen, na het nieuws.
18: Your golden years, nostalgie plus.
17: En dat nieuws van 5 uur, dat krijgen we van Quinten. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat het geen zin heeft dat elk Europees land over alle middelen beschikt om een natuurbrand te bestrijden. Er was kritiek ontstaan over het gebrek aan Belgische blushelikopters voor de brand in de Hoge Venen. Maar volgens Quintin is het principe van de EU net de solidariteit, ook voor dit soort problemen. Hij benadrukt dat ze in de Hoge Venen kunnen blijven rekenen op buitenlandse steun tot minstens eind deze week. Momenteel worden blustoestellen ingezet uit Nederland, Duitsland, Noorwegen en Zweden. En op dit moment mogen de inwoners van Büttgenbach en het Duitse stadje Monschau na 4 dagen weer naar huis. Het vuur is grotendeels onder controle. Tijdens de laatste flitsmarathon in ons land reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is evenveel als tijdens de vorige editie in april. In het tweede weekend van augustus stelde de politie goed 49.000 snelheidsovertredingen vast in 24 uur tijd. En volgens de politie geeft dat cijfer nog een vertekend beeld, omdat de actie op voorhand was aangekondigd en bestuurders dus hun rijgedrag konden aanpassen. De zwaarste overtreding kwam er in het Oost-Vlaamse Destelbergen, waar een bestuurder 127 km per uur reed op een steenweg waar je 50 per uur mag rijden. De Spaanse regering gaat 500 minderjarige meisjes van Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om kinderen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen aankwamen in Ceuta vanuit Marokko. Volgens Spanje zijn de meisjes de kwetsbaarste groep en moeten ze met spoed worden overgebracht. Er is ook een wet in Spanje die zegt dat de Spaanse regering de voogd wordt van een kind dat zonder ouders de grens oversteekt. Er trekt een regenzone van west naar oost met kans op onweersbuien in het zuidoosten, maxima rond 22 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en temperaturen rond 20 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien en vanaf zondag wordt het weer droger en zonniger.
17: 3 10 minuten over 5 en het is heel druk op de weg. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je 40 minuten. Van Herentals Industrie tot Antwerpen Oost. A12 Bergen op Zoom Antwerpen. 40 minuten van Stabroek tot Antwerpen Noord. E19 Brussel Antwerpen. 40 minuten van Zems tot Rumst. E34 Zelzaat Antwerpen. 35 minuten van Melzelen tot Sint-Anna Linkeroever. E34 Genk Heerlen. 35 minuten van Genk Oost tot de grens met Nederland door een ongeval daar. E17 Sint-Niklaas Antwerpen, 30 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. E40 Jabeke Gent, ook een half uur. Van Jabeke De Haan tot Oostkamp. Brusselse Buitering, een half uur. Van Diegem Boluwelaan tot Expo. R1 Antwerpen Nederland. 20 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. N16 Sint-Niklaas Willebroek, 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen Nederland, 17 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. N16 Willebroek Mechelen, een kwartier van Heffen tot Mechelen-Noord. R4 Gent-Zelzate-Destelbergen, een kwartier van de Skaldenstraat tot Heusden door een ongeval op de Brusselse Buitering, een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan, A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk, E17 Gent-Lille, kwartier Deerlijk-Kortrijk-Zuid door een ongeval, E429 Brussel-Doornik, ook een kwartier van Bierge tot Mark, R4 Gent-Merelbeke-Zelzate, een kwartier van de Brugse Vaart tot Wippelgem. E40 Brussel-Luik, 10 minuten van Sterrebeek tot Heverlee. Brusselse binnenring 10 van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarde. R1 Antwerpen-Gent, daar verlies je ook 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de R2 Antwerpen-Stabroek verlies je 11 minuten van de Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkenshoek-tunnel.
13: Zomer van je leven.
4: Leen de Marais.

Gisteren heb ik deze muziek onder een post gezet van een broodje roastbeef meatloaf en een broodje roastbeef. Heb je hem? Ik denk het wel. Daarvoor moet een mens geen hogere wiskunde gestudeerd hebben. Ah, kijk eens wie we hier hebben. Vaya con Dios, Belgische band, iconische band, met voor mij, wat mij betreft, het tofste nummer.

30.000 volt, dat is veel. Geen wonder dat ze on fire zijn. Camille is bijna 2 maanden lang on fire geweest in Oostende, waar ze een circus opzetten, zoals ze dat het jaar ervoor ook al gedaan heeft. En ik lees nu dat ze een traantje gelaten heeft bij het sluiten voorlopig van haar circus. Ik wens Camille het allerbeste, maar ik ga eerlijk zijn, ik ben daar niet rouwig om. Het was daar zo verschrikkelijk druk en vooral alle parkings eivol vanaf 10 uur 's morgens, mede door dat circus natuurlijk. Dus het is goed geweest, tot volgend jaar.

0: Kinderen, ja, mooie liedjes, zeer hoog genoteerd. Maar dat is de volgende ook van de Eagles, Lying Eyes.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Ook de Eagles hebben in Las Vegas hun bol Sphere genaamd, waar ze vanavond nog te zien zijn daar in Las Vegas. En dan gaan ze met najaarsvakantie om, als het wat kouder begint te worden en als de NOF helemaal op orde is, ergens in november terug naar Las Vegas te gaan voor de shows. Dat is allemaal goed geregeld bij die gasten. Cyndi Lauper, ondertussen 73 jaar, heeft nog altijd blauw haar of roze, al naar gelang haar moed zeker, want meisjes ook van 73 mogen nog altijd plezier hebben.

Het is druk door de regen, lees ik veel ongevallen op de E19 Brussel-Antwerpen. 50 minuten van Zemst tot Rumst op de E314 Genk-Heerlen. 35 minuten van Genk-Oost tot de grens met Nederland. R4 Gent-Zelzate-Destelbergen, ook 35 minuten van Gent-Zeehaven tot Heusden. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, meer dan een half uur ook van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 Lumme-Antwerpen, daar verlies je 30 minuten van Herentals-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland, 30 van Antwerpen-West tot Borgerhout. E34 Zelzate-Antwerpen, 30 van Melzede tot Sint-Anna-Linkeroever. E314 Leuven-Lumme, 30 van Wilsel tot Aarschot. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 Antwerpen-Mechelen, 20 van UZA tot Mechelen-Noord. Brusselse buitenring 20, Grimbergen tussen Grimbergen en Zelk. A12 Boom-Antwerpen, 20 minuten tussen Aartslaar en Wilrijk. R4 Gent-Merelbeke-Zelzate, 20 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. E314 Heerlen-Lumme, een kwartier van Genk-Oost tot Zolder. E314 Lumme-Genk, ook een kwartier van Lumme tot Park Midden-Limburg. R1 Antwerpen-Gent, 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. N16 Willebroek-Mechelen, 15 minuten van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. R4 Gent-Oost-Akker-Zelzate, een kwartier van Gent-Zeehaven tot Zelzate-Oost. E313 Rans-Lumme, een kwartier van Herentals-West tot Herentals-Oost. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgse Baan. Tot de Krijgsbaan, pardon, op de Brusselse buitenring een kwartier van Waterloo Centrum tot Groenendaal. Brusselse binnenring een kwartier van Dilbeek tot Jette. A12 Antwerpen-Poom. 10 minuten van de Jules Moretuslei tot de Kleidallaan op de Kontigse Steenweg. En de N16, amai, mijn verkeerstune is gedaan. Sint-Niklaas-Willebroek, 10 minuten van Puurs tot Breendonk.

0: Summertime en zometeen een ode aan ons land waar het eigenlijk nog lang zo slecht niet is.
1: Code Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.

En als ze beleefd zijn en proper op hun eigen en vooral niet te luidruchtig, dan zijn ook alle Nederlanders hier welkom in België. Het goede doel, die geven het goede voorbeeld. Rijke, verwende en bloedmooie meisjes. Om een of andere reden hebben ze een aantrekkingskracht op mannen. Geen mens die dat begrijpt. Maar Daryl Hall en John Oates schreven er ook een liedje over.

0: Uit 1976, Rich Girl van Daryl Hall en John
1: Tess. De zomer van je leven.
0: 1987 nog een keer het jaar waarin Turkije zich kandidaat stelt voor de toetreding tot de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, toen nog. Dat is ondertussen nog altijd niet gebeurd. En gisteren hoorde je hier in het nieuws dat het voor Turkije blijkbaar geen prioriteit meer is. Ze zullen voelen dat het niet zal pakken, voorlopig toch niet. 1987 is ook het jaar dat, en ik herinnerde mij ineens nog toen ik het las, een 18-jarige West-Duitser, Matthias Rust, met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou landt. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie toen nog, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. En Rust zelf wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. 1 september 1987 in België wordt het koninklijk besluit van kracht dat roken verbiedt op alle openbare plaatsen in België. En 1987 is ook het jaar dat Susanne Vega Look

bijna 6:07. Wij gaan hier, zoals je van ons gewend bent, de hele avond en nacht door met de beste muziek uit de 60s, 70s en 80s. En morgen is het aan Tony om de boel hier weer te openen. En hier is nog The Real Thing en daarna nog Dawn. Smakelijk eten! Fijne

Goedenavond. Er staat vandaag opvallend veel file op de Vlaamse snelwegen. Om 5 uur ging het al om 350 kilometer. Het is nogthans zomervakantie en het is ook geen wisseldag, maar de vele regen lijkt de spelbreker te zijn. Daardoor zijn al verschillende ongevallen gebeurd. Vooral rond Antwerpen staan er veel files, maar ook rond Brussel is het op vele plaatsen aanschuiven. En laat het geen reden zijn om te snel te rijden, want tijdens de laatste flitsmarathon in ons land werd 3% van de bestuurders betrapt op te snel rijden. Dat is evenveel als tijdens de vorige editie in april. In het tweede weekend van augustus stelde de politie goed 49.000 snelheidsovertredingen in 24 uur tijd. De zwaarste overtreding kwam er in het Oost-Vlaamse Destelbergen, waar een bestuurder 127 km per uur reed op een steenweg waar je 50 per uur mag rijden. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan heeft de eerste rit van de Renewi Tour gewonnen. Hij was de snelste in Diest na een massaspurt. Olaf Kooi werd nipt tweede, onze landgenoot Tim Merlier werd derde. En lang zag het er nogthans naar uit dat de vroege vlucht het zou halen. Een kopgroep van 5 met 4 Belgen reed voorop, maar werd in de laatste kilometer nog bijgehaald. Voor Milan is het zijn 4e ritzege van de maand, want in de Ronde van Polen won hij ook al 3 keer. Het regenweer trekt verder door richting het oosten en zuidoosten van het land. Elders blijft het droog. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en maxima rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag minder regen en meer zon.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Code Yellow.
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Gooiavond. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 slachtoffers geteld na de dodelijke mijnramp. Gisteren stortte aan de grens met Kameroen een goudmijn in door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Het zou gaan om een illegale mijn, zoals die vaak voorkomen in die regio. Het is een gebied dat rijk is aan goud, maar waar vaker ongevallen gebeuren door de beperkte veiligheidsmaatregelen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, is alweer een belangrijke medestander kwijt. Een van zijn 8 vicevoorzitters trekt zijn steun officieel in, de Hongaar Sándor Sáni. Hij zegt in een brief dat hij niet meer gelooft dat Infantino de FIFA succesvol en effectief kan blijven leiden. De druppel was volgens hem het ontslag van zijn operationeel directeur. Die werd begin deze week ontslagen nadat hij kritiek had geuit op Infantino. En de Italiaanse kampioen Jonathan Milan heeft de eerste rit van de Renewi Tour gewonnen. Hij was de snelste in Diest na een massaspurt. Olaf Kooi werd nip tweede, onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Lang zag het er nogthans naar uit dat de vroege vlucht het zou halen. Een kopgroep van 5 met 4 Belgen reed voorop, maar werd in de laatste kilometer nog bijgehaald. Voor Milan is het zijn 4e ritzege van de maand. In de Ronde van Polen won hij ook al 3 keer. Het regenweer trekt verder door richting het oosten en zuidoosten van het land. Elders blijft het droog. Vannacht minima rond 15 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met veel regen en maxima rond 20 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met nog enkele buien. En vanaf zondag minder regen en meer zon.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Let us see you
2: shine. Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn. Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.